15 jaar en nog steeds houden wij van elkaar. En we houden ook van jullie. Yeah. Ja. En dit is Amsterdam Classic. Bij voorlaat, dames en heren, dankjewel. Dit was de show voor vanavond.